0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saoedi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgisch militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Chaffe. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In Antwerpen is een man gewond geraakt na een vechtpartij, dat meldt de politie. Hij liep een steekwonde op aan zijn hoofd en werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Een verdachte werd opgepakt. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats, Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
2: Dit is...

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
1: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
0: Heurman, zet de puntjes op de O.
2: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
4: I can help.
3: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

0: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
0: Info op telenet.be.
1: Ik ga eens gaan kijken.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
2: Goedemorgen. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
3: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
2: Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder akkoord uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
4: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
2: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. De E40 Brussel-Leuven is in Pertem tijdelijk dicht. Het komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen alvast meer dan 2000 mensen kijken.
5: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan. En draaien en manoeuvreren, maar zot wel wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
6: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
5: Ik vind dat heel cool om te zien.
2: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk, dat meldt minister van Defensie Theo Francken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in de ravijn gevallen. Hij is in kritieke toestand geëvacueerd, maar is later overleden. De militair laat een vrouw en een dochter na. In ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van KV Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maximaal tot 18 graden. Dinsdag heel wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
1: Dit is

0: weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
3: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
4: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
6: Maar alleen nee, mama.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
3: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Slovenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Het is al zondagochtend, 9 uur, tijd voor Niels met de Top Headlines.
2: Goedemorgen. Net geen tweede wereldtitel gravel op rij voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint, nadat hij Magnus Bak klaar is. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bak klaar is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Nooit eerder zochten zoveel mensen informatie of hulp rond gokken als afgelopen zomer. In totaal ging het in de maand juli alleen al om zo'n 30.000 bezoekers bij de website gokhulp.be. Dat is meer dan 3 keer zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Freya Perdaans heeft opgevraagd.
3: We weten dat er tijdens grote sportevenementen meer gegokt wordt. Dan weten we ook dat er meer problematisch gegokt wordt of dat mensen zich meer vragen stellen over hun gokgedrag. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat hulp nabij is op die momenten van die pieken.
2: Bijvoorbeeld door meer mensen in te zetten bij de hulplijn. De E40 Brussel-Leuven is in Bertum tijdelijk dicht. Komt omdat er een nieuwe brug over de snelweg wordt geplaatst. Die weegt zo'n 4000 ton. Gisteravond kwamen meer dan 2000 mensen kijken.
4: Indrukwekkend, benieuwd nog hoe dat verder gaat gaan en draaien en manoeuvreren. Maar zot wel, wat een volume zich hier aan het verplaatsen is. Hè?
5: Ik had gevraagd aan mijn mama en papa of dat wij mochten komen kijken en ze hebben gezegd ja.
6: Ik vind dat heel cool om te zien.
2: Deze namiddag gaat de snelweg opnieuw open. Het was opnieuw een erg onrustige nacht in het Midden-Oosten. Op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië zijn 12 doden gevallen na een raketaanval. 300 anderen raakten gewond. Mogelijk gaat het om een aanval van de Houthi-rebellen die gesteund worden door Iran. In de straat van Hormuz werd dan weer een olietanker aangevallen. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Daarop brak er brand uit. De bemanning werd wel in veiligheid gebracht. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit. En in de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig, maar zacht bij zo'n 20 graden.
1: Ja, dankjewel Niels. Voor de Top Headlines, en heeft het eigenlijk net al gezegd, de E40 die is dicht tussen Sterrebeek en Bertum. Hou daar rekening mee nog tot de vroege namiddag, omdat daar dus een brug geplaatst is. Er wordt nog altijd aangeraden om de E40 tussen Leuven en Brussel te vermijden daardoor.
0: Dit is Top. Vermijden.
1: De ochtend van Top, die zou ik nooit vermijden. Wel oppassen voor houthakkers, zoals Pitbull en Kesha bijvoorbeeld. Want ze gaan eraan beginnen. Goedemorgen!

Ja, ja. Het is dat moment van de zondagochtend waarbij de zon al wakker is. En jij misschien ook wel al een klein beetje dat moment om uit je bed rollen, want het is al een dikke 9:05. En ik kan me voorstellen dat er dan twee opties zijn. Oftewel heb je heel veel zin om te snoezen. Dan zit je eigenlijk in mijn clubje, want ik ben iemand die stiekem ook wel eens af en toe een dik half uur durft te snoezen. Of misschien ben je iemand die direct wakker is. Dat kan natuurlijk ook. Wel, alle twee zijn welkom tijdens deze ochtend. Als je snoest, dan ga ik je over een dikke 5 minuten rustig wakker maken met Calvin Harris en Satisfy. Als je toch gaat voor geen snoes en onmiddellijk uit je bed, wel, dan ga ik je wakker maken met Cigala en Easy Love. En ook de nieuwe van Purple Disco Machine, die heet Test My Luck. Dan moet ik er wel even bij zeggen natuurlijk, als je toch een snoezer bent, dan ga je die Purple Disco Machine en Cigala nu missen. Oh, dat zou zo spijtig zijn.

Het is gebeurd deze ochtend. Luisteraar André uit Oudenaarde is wakker en heeft goedemorgen doorgestuurd via de Topradio BE-app. Hey, goedemorgen André. En er is trouwens deze week nog iets anders gebeurd. Ja, dit ken je natuurlijk, dit is Charlotte Witte met Age of Love. Maar sinds deze week weten we opnieuw weer wie de beste DJ's zijn in de wereld. En uiteraard staat deze Charlotte Witte ook ergens in de top 10. Ze staat op nummer 6 trouwens in de nieuwe lijst die sinds begin deze week gelanceerd is. Ik heb het natuurlijk over de DJ Mag Top 100. En er zijn nog Belgen te vinden in de top 10, zoals bijvoorbeeld op nummer 5. Voor diegenen die denken, had hij nu niet gezegd dat al die snoezers rustig gingen wakker gemaakt worden? Ja. Die zijn nog aan het snoezen. Deze mannen staan op nummer 5 trouwens in de lijst, in de nieuwe lijst die begin deze week gelanceerd is. Ze zijn er wel één plek op achteruit gegaan tegenover vorig jaar. Dinder Vegas en Like Mike. En als we dan kijken naar de top 3 van de beste DJ's, op 3 bijvoorbeeld Anima. Die je onder andere kan kennen van deze Pictures of You. Hij gaat er 7 op vooruit. Knal naar nummer 3. Op 2 is er niks veranderd tegenover vorig jaar. Daar staat nog altijd Martin Garrix. En deze Like I Do, daarvoor heeft hij eigenlijk samengewerkt met de nummer 1, die ook gewoon de nummer 1 is gebleven. Want voor de 6e keer staat David Guetta helemaal bovenaan. Dat is geen grote verrassing, want David Guetta maakt ook enorm veel tracks natuurlijk en werkt ook samen met zowat iedereen die een beetje muziek kan maken. In 2011 is het hem gelukt, in 20, in 21, in 2023 en vorig jaar natuurlijk ook. En dit jaar ook weer. Een dikke proficiat dus aan David Guetta. En Calvin Harris staat natuurlijk ook in de lijst, al staat hij maar op plaatsje nummer 11. Al heeft hij dit jaar wel een goede zaak gedaan, want hij is gestegen van 16 naar 11. En hij passeert nu met Satisfy.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: De mistje datjes van Connections.
4: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
5: Ah, miljard gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Sebastian Ingrosso en Celine Dion natuurlijk. En A New Day. Ik weet niet wat jij allemaal gisteren hebt uitgestoken. En of je toevallig last hebt van een klein katertje van hetgene wat je gisteren hebt gedaan. Het zou misschien wel eens kunnen dat iemand anders wel last heeft van een katertje. Want wat heb ik allemaal gelezen in de weekendkranten? Er was een veiling afgelopen weekend. De Zoete Grand Prix. En daar is de tot nu toe duurste auto ooit op Belgische bodem geveild. Ja, het gaat over een Ferrari. Het is er eentje die eigenlijk, het model toch, dat bestaat sinds 2013. Het heet ook gewoon simpelweg La Ferrari. Ze hebben het simpel gehouden. Het is niet met een of andere gekke nummer erachter of zo. En het was ooit de bedoeling van Ferrari om daar een soort van, tussen aanhalingstekens, straatwagen van te maken. Allee, de bedoeling was dus eigenlijk om een Ferrari te maken die wat vaker in de straatbeeld te zien zou zijn. Er zijn in totaal 500 exemplaren van gemaakt. Voor de cijfers, 963 pk. Van 0 naar 100 kilometer in 3 seconden. Topsnelheid 350 kilometer per uur. En als je hem nieuw wil kopen, dan kost die 1,3 miljoen euro. Maar goed, er was dus gisteren een veiling in Knokke. De Zoete Grand Prix. En daar heeft iemand 5,18 miljoen euro geboden voor die wagen. Het moet een grote liefhebber zijn. Ik moet daar wel nog iets kleins over zeggen. Wat dat veilingprijsje betreft en wat vooral het bod betreft. Moest toevallig mijn lief aan het luisteren zijn. Ik weet dat je een kleedje wil, maar ik denk dat mijn bankrekening voor het moment een beetje leeg is. Dus mag dat kleedje een paar maanden wachten?

0: zwoele klanken. Van Lost Frequencies. En dan kunnen er straks nog een paar bij komen dankzij DJ Fresh en Hot Right Now. Als je onderweg bent, kan ik je meegeven dat het overal vlot gaat, maar houden we wel rekening mee dat op de E40 tussen Sterbeek en Bertum dat het daar wat moeizamer gaat, komt omdat ze een brug aan het plaatsen zijn in Bertum. Het is te zeggen, ze zijn de laatste zaken daar aan het afwerken. Nog tot de vroege namiddag, dat is de officiële communicatie, moet je daar een plaatselijke omleiding volgen op die E40 tussen Sterbeek en Bertum.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.

Rita Ora en Hot Right Now. En ze zit al met haar gedachten bij het nieuwe jaar. Ja, dat is logisch natuurlijk als je een paar dingen op voorhand moet plannen. Een of ander groot concert. Maar nee, in haar geval is ze echt al bezig met de goede voornemens voor 2027. En ook wel een klein beetje met een concert dat ze gaat geven op Times Square bijvoorbeeld. Dat je live kan volgen trouwens op de Amerikaanse tv. En als je een klein beetje moeite doet, kan je dat bij ons ook wel volgen. Ik geef toe dat ik zover nog niet ben. Mijn kerstboom staat er ook nog niet. Al heb ik hier en daar al wel ontdekt dat een of ander tuincentrum al volop in kerstsfeer is. Ik vind het eigenlijk te vroeg, maar goed, het kan aan mij liggen. Hey, waar het niet te vroeg voor is, is Soulwax. Die komt er straks aan en ook nog Robin Schulz met Take It Slow.

0: Je kent ze als de gebroeders De Walen natuurlijk. Al kan je ze ook kennen als Samantha Fu. Of Kawasaki. Want onder die namen hebben ze ook tracks uitgebracht. Maar dit is uitgebracht onder Soulwax. En excuse. Straks komt Swedish House Mafia nog eens langs met Happiness Is So Sad. En ja, het is weekend natuurlijk. Dat wil zeggen dat er af en toe ook eens heel veel moet gedanst worden en weinig gezwanst. En wel, daar gaat straks onze DJ W voor zorgen. Naar de Swedish House Mafia. En ook naar dit.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
8: Santos heeft een te gekke actie.
9: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
10: Check santos.be/schoenen voor meer info.
11: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
13: Bozar.
12: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
13: ULB.
14: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zak?
17: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
16: Ook elektrisch.
17: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
16: En de inrichting?
17: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
16: Alles op één plaats.
17: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
18: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

Swedish House Mafia. En Lykke Lee en Happiness is zo sad op deze zondagochtend. Heerlijke zondag ook. Het kan zijn dat er een kleine bui op je hoofd valt, maar hoofdzakelijk schijnt de zon. En daar moet je van profiteren natuurlijk en vooral ook misschien wel gaan sporten. En als je toevallig gaat sporten, dan ben je zeker niet alleen. Ja, als je dat in de buitenlucht doet, misschien wel. Maar als je aangesloten bent bij een sportclub, ja, dat is samen met 1,5 miljoen andere Vlamingen. Want dat zijn er nog nooit zoveel geweest, blijkt uit de weekendkranten. En ook 1 op de 2 jongeren tussen de 7 en de 14, die sporten in clubverband. Heerlijk toch? En wat ook helpt als je moet sporten, dat is goede muziek die in je oren wordt gestopt. En toevallig hebben we daar iemand voor. Hij heet DJ W. En tot 10 uur gaat hij het beste van zichzelf geven.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.

0: eindelijk weer goed slapen.
1: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
0: Gratis?
1: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
2: Macri, waar beter slapen begint.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Iets over 10, hoog tijd voor Niels met de Top Headlines.
6: Goedemorgen. Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
7: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
6: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bakklaris. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bakklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien. Later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 20 graden.
4: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
5: Hier zijn er alleen maar opklaringen. Komt natuurlijk door de heerlijke muziek van Kamrad, Milky Chance bijvoorbeeld en ook Sam Harper. Goedemorgen.

Cry Just a Little, dat is hetgene wat je misschien ook wel doet als je gaat tanken, want ja, die prijzen tegenwoordig wel. Er is een oplossing voor, want van maandag tot en met donderdag kan je natuurlijk luisteren naar Bram en Thibaut tijdens de avond tussen 4 en 6. En ze spelen het spelletje volle bak. Op dit moment €300 tankbudget in de pot. Hoe je kan meespelen? Ah, gewoon luisteren naar hen en ook heel goed naar onze Niels van de Top Headlines.

0: Kamrad en zijn Be Mine. Iemand die er ook regelmatig wel op vrijdag kameraden bij maakt, dat is onze Wouter. Ja, echt kameraden voor het leven, hè. Want elke vrijdag is het de partyroom van 4 tot 7 en elke vrijdag is er ook één centrale gast. En afgelopen vrijdag was dat iemand die houdt van chocolade. Dat is een understatement eigenlijk. Dominique Persone was aanwezig bij Wouter in de partyroom. Dominique kan je onder andere kennen van tv, heeft al op verschillende tv-programma's, kan je hem regelmatig wel eens zien opduiken. Hij heeft ooit ook een chocoladesnuifmachine gemaakt voor een van de Rolling Stones. Dan weet je dat je al in een iets hogere categorie zit. Het was gewoon voor een verjaardagsparty. Ging een beetje snuiven aan pralines, aan chocolade. Kan gebeuren allemaal. Maar je kent hem vooral ook van de Chocolate Line natuurlijk. Dat al sinds 92 geopend is. En hij was dus ook de gast hier bij Wouter. En Wouter heeft onder andere ook een paar pralines geproefd. Ah ja, als zo'n Dominique langskomt, dan komt hij niet met lege handen natuurlijk. En er werd ook op een gegeven moment aan hem gevraagd. Zeg je zo daar in de Chocolate Line, luisteren jullie daar naar muziek of is het daar altijd super stil als iedereen aan het werk is?
1: Nou, stil, alsjeblieft. Nee, het 's nachts is misschien stil om alles uit te leggen, maar muziek is super belangrijk voor de sfeer, voor de energie, voor de creativiteit. Mm. Ja, muziek. Ja,
2: en dan is het ook top die opstaat, neem ik aan.
1: Uiteraard. Ik kan eerlijk toegeven, Wouter, mijn team is super trots dat ik hier mag zien vanavond.
2: Ze zijn allemaal aan het luisteren.
1: Zware fan van Top Radio, dance, chatten geven.
0: Voilà, chatten geven. En die chatten geven, dat kan je ook dankzij de Bausa en Magnetic. En straks trouwens ook nog met Offenbach.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
6: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiato. Stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di cocco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
10: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
12: Nee, geen maar.
11: Als of voor?
12: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Ramen, deuren, veranda's?
15: Reinaars Aluminium.
16: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Wat doen kerstverse papa's? Ja, die vraag zouden kunnen stellen aan Netsky natuurlijk, want sinds een dikke week is hij ook papa geworden. Als ik het aan AI vraag, dan is dat vooral de baby verzorgen, de partner ontlasten, bezoek regelen en nachten doorbrengen. Ah, kijk, bij deze passeert hij nog eens. Dit is Netsky en iets van ze maar dansen tot 11:30. We gaan niet overdrijven, tot 10:30 is ook al goed, maar goed.

0: Ja, meer. Meer van dat. Ja, er is een oplossing voor. Hè. Elke maandag tot en met donderdag, vooral tussen 12 en 1, als jij aan het lunchen bent, dan is er Koen en vooral onze DJ W met niet zwansen, maar dansen. En dan krijg je dus veel, veel meer van dit.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Mmm, dat is goeie business. En pleasure.
5: Info op telenet.be.
6: Ja, dat wordt weer overwerken.
7: Doe, doe, doe. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
8: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
7: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
8: Nee, ja, dat lukt niet.
7: Etias.
6: Doe, doe, doe, doe.
7: Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
9: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.

staat op nummer 5 in de top 40. En als we dan een klein jump maken naar nummer 3, dan komen we hier terecht. Want deze zijn afgelopen vrijdag en zaterdag beland dus op plaats nummer 3. Take Me Back van Kygo en Max McNowlert. En dit is nummer 2. Max McNown was het trouwens net. En dit is natuurlijk Moving to the Sun van Yugel en Ultra Natte op nummer 2 en helemaal bovenaan. Ja, de mannen van Swedish House Mafia natuurlijk samen met Leaky Lee. En Happiness is So Sad, of ze opnieuw op nummer 1 gaan staan, dat ga je ontdekken volgende week vrijdag natuurlijk bij Bart-Jan. Om 1 uur is dat maar. Er wordt elke vrijdag ook een nieuwe Toptune of the Week bekendgemaakt. Een track die heel recent is en waarvan we zoiets hebben, ja, die moet je gehoord hebben. En in dit geval is het een speciaalke, want hij is van Martin Garrix. Op zich is dat niet zo speciaal. Wat er wel speciaal is, is dat Martin Garrix zelf zingt. De meeste DJ's zijn goed in DJ'en en goed in produceren van tracks, maar als er moet gezongen worden, dan huren ze vaak een of andere zangeres in of zanger. Maar in het geval van Martin heeft hij het dus zelf geprobeerd. Als je het nog niet gehoord hebt, wel, straks komt hij eraan. Zijn nieuwste track heet This Dream of You. Het is ook onze Top Tune of the Week. Hij komt eraan na een andere zangeres waarvan we allemaal al weten. Mannekes, die kan echt goed zingen. I've been caged by you for such a long, long time. Dit is Jessie, Look at Me Now. You had your

0: Jawel, kan hem. Niet alleen een track maken, maar vooral ook zelf voor de zang zorgen. Martin Garrix en de nieuwste van hem, This Dream of You. Het is onze toptune of the week nog tot de volgende week vrijdag natuurlijk. Straks komt er een DJ aan die het gewoon houdt bij DJ en iemand anders heeft ingehuurd voor de zang. DJ Licious is onderweg samen met Milo.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
4: Opgelet, grote renovatiewerken, want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via bild.living.
5: Heere. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
6: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
4: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bild.living.
7: Santos heeft een te gekke actie.
8: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
9: Check santos.be/schoenen voor meer info.
10: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
11: Eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
13: Elke avond pak ik mij een tram 8 en elke keer aan
14: Balju
13: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
14: Abdij
13: glimlachte ze terug. En een week later aan
14: Buil
13: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
14: ULB.
13: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
14: aan Marie-José.
13: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
17: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
16: Oh, ook elektrisch.
17: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
16: En de inrichting?
17: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
16: Alles op één plaats?
17: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
18: Venlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
19: Bij Top gaat je middag goed vooruit. Dans door je lunch met niet zwanzen, maar dansen. Niet zwanzen, maar dansen. Van maandag tot en met donderdag, elke middag op Top. Top. We make you move.

het is met de complimentjes vandaag. Dankzij DJ-licious en Milo. Just remember, we're forever young. Ah, schoon. Hè? En nu we het toch hebben over altijd jong zijn. En wel, er is zo'n lichaamsdeel dat eigenlijk echt altijd wel jong blijft. Allee, het ziet er toch altijd jong uit. Ik heb het dan over de ogen. Die blijven er altijd heel mooi uitzien. Allee, kom, nog een O erbij. Dit zijn Alesso en One Republic. En die gaan het ook hebben over de ogen. Dit is In Your Eyes.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: De topheadlines krijg je van Niels. Goedemorgen, Niels.
2: Goedemorgen. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde om middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. Vorig jaar zijn er 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
3: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
2: Vooral in de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. En het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
4: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook. Maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens. Terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
2: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. Er zijn opklaringen. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden. Dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
0: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
1: Allee, als jouw energiepeil ook al moet opgeladen worden zonder een laadpaal. En wel kijk, Sam Sparrow gaat daarvoor zorgen. Peggy Goo trouwens.

Wat brengt deze zondag 11 oktober voor jou? Je mag het altijd doorzinnen via de Top Radio BE app. Do it was dit van A Craze. Trouwens, als het iets te maken heeft met de goede herinneringen van vroeger, dan mag je het ook altijd doorsturen, want ook dat is eigenlijk een zondag. Een beetje lui in de zetel gaan liggen en denken aan dingen van lang geleden. Kygo, die gaat dat nu ook doen.

Sam Sparrow en The Magician remix natuurlijk van Happiness. En die Sam Sparrow die ken je natuurlijk van deze track, maar je kent hem eigenlijk ook van dat klein fratske dat ondertussen onze premier Bart De Wever ooit voor had in 2012, toen hij daar per ongeluk op tv was omdat hij een of andere regionale verkiezing had gewonnen.

0: staan en
1: vragen. Beste vrienden.
2: Voilà, kijk en dan. Is het uiteindelijk toch gelukt? Vooral ook gehoord dat een partijgenoot zegt, maar vraag het dan, terwijl je het eigenlijk al een half minuut aan het vragen is eigenlijk. Hè. Dat was Bart Wever toen. Ondertussen komt er uit de wedstrijd, we moeten daar eerlijk in zijn, ook een plaat die ze misschien ook wel eens een keertje mogen afzetten. De plaat van de besparingen. Maar voorlopig is er nog niemand die daar roept, zet die plaat af. Dus ja, kijk, we zitten er voorlopig nog mee. Dit is Peggy Goo nu. Een plaat die je niet moet afzetten, maar van moet genieten. Dit is Woman. Hey.

0: Peggy Goo en Woman. En dat is niet toevallig natuurlijk, want het is vandaag ook Wereldmeisjesdag. En Louise uit Merchtem heeft dat ook ontdekt. Vroeg dat straks, wat ben je zo al aan het uitsteken op deze zondag voormiddag? Ze stuurt door. Het is vandaag Wereldmeisjesdag. Al heel veel rondgebeld met de vriendinnen, want we beschouwen ons nog altijd als meisjes. Goed, hè, zet ze erbij. Maar Louise, dat is heel goed. En dat gaat straks alleen nog maar beter worden met dat gevoel. Met Maupie bijvoorbeeld, die eraan komt. Just a little bit more. Ook Bakermat, One Day. En ook nog Haven en I Run.
1: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Wat brengt de zondag nogal voor jou? Wel, je kan het doorsturen via de Topradio B-app. Wat die zondag dus zoal voor jou brengt. Wel, bijvoorbeeld Simon heeft dat gedaan uit Roeselaren. Hij gaat voor een namiddag naar de opa in Oijchem. Daarna een namiddag naar de club Roeselaren tegen Bissegem gaan kijken in het Rodenbach Stadion. Zorg dat ze daar winnen, hè, beste Simon. En Chris is wat de geluksvogel, denk ik, op dit moment in de Topradio B-app. Want hij zegt, mijn zondag, dat is mijn verjaardag vieren. Een topdagje. Nu zit hij op dit moment in de fitness. Straks gaat hij naar de cinema en vanavond gaat hij ook nog uit eten. Wel, beste Chris uit Leuven, als je dan toch op dit moment in de fitness zit, dan denk ik dat die track van Maupi er wel voor kan zorgen dat je daar een paar extra gewichtjes kan even aan.

0: Sunny Vibes, dankzij deze One Day van Bakermat. Wat ben je zoal aan het uitsteken op deze zondag? Allee, kijk, nog één rondje bijvoorbeeld. Jeroen uit Nederland, die is op dit moment aan het wandelen met zijn hond. Maar straks heeft hij mij nu al honger doen krijgen door door te sturen dat er spare ribs liggen te wachten op de barbecue. Allee, ze liggen nu nog niet op de barbecue, maar je snapt het wel natuurlijk. Dan zijn er ook veel sportieve mensen. Dat heb ik al een paar keer zien binnenkomen. Verschillende luisteraars in de fitness. Of bijvoorbeeld Stef uit Oostende, die op dit moment de marathon aan het lopen is in Brugge. Hij schrijft dat hij nog 30 kilometer te gaan heeft. En ik zie aan al die berichtjes dat dat nog heel vlot gaat. Dus ik denk dat zo iemand als Stef er nog met gemak 10 of 15 kilometer kan bijdoen. Ik wens je daar heel veel plezier in ieder geval. En daarna kan je dan misschien ook wel genieten van een of andere spare rib. Waar je sowieso van kan genieten is Joel Corey. Die komt er straks nog aan met Whisper. En als er nog niet genoeg zon was, wel, dan gaan we ervoor zorgen dat het nog wat meer zon wordt. Dankzij Axel en Ingrosso met Sunny Shining. Want die passeert na dit al.
1: Go Yellow! Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
2: Ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je inteken de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: we zijn op zoek naar de zon. Wel, toevallig begint de zon altijd al te schijnen op vrijdagochtend, ook als het een wat grijze, mistige dag is. Dat heeft alles te maken natuurlijk met volle gas vrijdag. Jouw voorbereiding op het heerlijke weekend begint eigenlijk al zondag, of vrijdagochtend beter, iets over 8, dankzij Brian en Louis en hun volle gas vrijdag. Als je hem gemist hebt, geen probleem, want je kan de volle gas vrijdagen van de afgelopen vrijdagen allemaal netjes bij elkaar vinden op topradio.be en in de Topradio BE-app natuurlijk. En trouwens, straks komt er ook nog een andere mix aan van DJ W.
1: DJ

Gisteravond kon je in België een klein gelukje tegenkomen. Het had alles te maken met het noorderlicht dat je kon zien. Maar ja, dat was gisteravond. Wat heb je daar nu nog aan? Ja, niet veel natuurlijk. Dus ben ik op zoek gegaan naar een ander klein gelukje. En wel, ik heb ze gevonden. Lucas en Steve zijn onderweg met Love Hold On.

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat nog geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat we er van modu van dat ingericht hebben. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wieder maakt je kamionette een zak slimmer.
2: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
1: Modu van. Widerma je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
5: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Lucas en Steve en Love on Hold. En die Lucas en Steve die krijgen regelmatig de vraag of ze eigenlijk broers zijn. Maar dat zijn ze eigenlijk totaal niet. Het zijn gewoon twee goede vrienden die ooit een tijd geleden samen muziek zijn beginnen maken. En dat nog altijd doen en nog altijd goed overeenkomen. En misschien gaat er binnenkort ook wel dat moment komen dat mensen gaan denken dat onze DJ W en onze Koen, dat hele goede vrienden zijn. Dat sowieso. Maar vooral dat ze ook familie zijn. Dat zou ze maar kunnen natuurlijk. Want elke maandag tot en met donderdag hoor je ze wel samen. Hè? Hier tijdens Niet Zwanzen maar Dansen. Tussen 12 en 1 is het vooral DJ W die het beste van zichzelf geeft. En een aantal van die mixen die je de afgelopen week hebt gehoord, die passeren nog eens tijdens de zondag. En dat maakt de zondag net zo leuk. Dit is er eentje van.

0: En de naam Billie Eilish is af en toe ook wel eens gepasseerd hier. Zeker afgelopen vrijdag, want dan hadden we hier bezoek van Dominic Persone, heel bekende chocolatier natuurlijk. En als een chocolatier langskomt, dan brengt hij al eens een praline mee. En in zijn geval heeft hij ooit een praline ontworpen speciaal voor de echte Billie. En Wouter moest dat toch wel eens proeven, hè.
1: Heb je dat hier niet mee? Kan ik dat eens proeven?
2: Welke proem,
1: ja, dat ik dat keer proef wat dat die praline was van...
2: Maar het stond hier hele tussen, dat dat hier niet
1: voelt. Al raak. Ja, ja. Oké.
2: Voilà, that's the one.
1: Het doodshoofd, voilà, dan eet ik nu de praline, de favoriete praline.
2: Van Billie Eilish.
1: Van Billie Eilish. En zeg nog eens wat erin zit, Dominique.
2: Een gel van rood fruit met violet, dus bloemetjes, viooltjes. En daaronder een praline met een nougatine, een crunchy van een soort karamel van viooltjes.
1: Maar dit is een lekkere, moet ik zeggen.
2: Echt in orde?
1: Ja, het is in orde.
0: Als je dat hoort, dan krijg je toch honger van. Hè? Ik heb er ook al eens gekeken op de redactie of er nog ergens een pralintje lag, maar niks, hè. Wouter heeft alles opgegeten. En ik geef hem gelijk, verdorie.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
0: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu.

0: gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: 12 uur, Niels heeft de top headlines.
3: Goedemiddag. In Mexico is een Belgisch meisje van 18 omgekomen bij een auto-ongeval. Dat is bevestigd aan onze redactie. Het ongeval gebeurde rond middernacht. Het meisje was daar op uitwisseling en was op weg met haar Mexicaanse vriendin naar een feestje toen het ongeval gebeurde. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie in Mexico onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting, want dinsdag is de deadline. Er zijn vorig jaar 40.000 dieren binnengebracht in het asiel. Dat blijkt uit de cijfers van bevoegd minister Ben Weitz. Het gaat om een daling van 8% in vergelijking met 2024. Maar de asielen zitten nog altijd overvol, zegt Weitz.
4: Je ziet dat de instroom nog altijd groter is dan de uitstroom. Wat dus wil zeggen dat dieren toch wel lang in de asielen blijven zitten. En dan heel specifiek bepaalde rassen bijvoorbeeld, zoals de American Stafford, Mechelse schepers. Sommige dieren vinden moeilijk een nieuw thuis omdat ze een beetje reputatie tegen hebben. En die soms wel meer dan een jaar blijven zitten in een asiel.
3: In de provincie Vlaams-Brabant zijn de problemen het grootst. In totaal telt Vlaanderen 173 dierenasielen. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
5: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
3: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Heel wat huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
2: Onderweg moet je een kwartier aanschuiven op de R0, dat is de Brusselse binnenring. Door een ongeval dat gebeurd is ter hoogte van Leonaartje Schuifel aan vanaf Weesbeek op hem. Een kwartier extra daar. Verder ook een kwartier extra op de R30, dat is een plaats waar niet zo vaak een file te vinden is. De R30 die kan je vinden in Brugge tussen de Bevrijdingslaan en de Baron Ruzettelaan. Moet je er ook een kwartier bij tellen op dit moment.
1: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
2: Soms moet je gewoon de ballen hebben. Soms moet je gewoon echt lef hebben om iets te doen. En straks ga je ontdekken wat ik daarmee bedoel.

nummer 2 uit de top 40. Dat is Jugal en Moving to the Sun. Oh ja, dat dus. Soms moet je wat ballen tonen in het leven. Het is te zeggen niet letterlijk. Je moet je opletten als je dat gaat doen. Maar ik heb het dan vooral over lef tonen. Dat is dit weekend nog maar eens gebleken tijdens een of andere podcast waar Linda van Milk Inc. in te horen was. Ze heeft daarin verteld hoe het eigenlijk allemaal begonnen is voor haar. En dat blijkt, ze was eigenlijk in die tijd, we gaan dan dik 26 jaar terug in de tijd, was ze enorme fan van Tu Fabiola en vooral van Zora. Ja, de Linda van 26 jaar geleden had zoiets van oh, ik zou zo graag Zora willen zijn. Ik zou zo graag ook gewoon op een podium willen staan en eigenlijk de muziek brengen die Zora brengt. Dus had ze een plannetje en dat plannetje is blijkbaar begonnen in The Illusion. Daar was een kereltje. Hij heet Reggie en hij kwam daar rond een uur of drie s'nachts blijkbaar zijn ding doen. Hij was daar de resident en ze heeft haar stoute schoenen aangetrokken en ze is op een gegeven moment speciaal daarvoor eigenlijk naar hem gegaan en heeft dan eigenlijk een paar dingen gevraagd, waaronder kan ik eens een demo opnemen en de rest is geschiedenis natuurlijk. Zo zie je maar, soms moet je dus gewoon wat lef tonen. Straks komt Milk Inc. eraan met Unstoppable. Eerst gaan we nog een moordje plegen op de dansvloer, maar dat mag in dit geval. It's

Het aftellen is begonnen. 23 en 24 oktober in de Afwasdome in Antwerpen. Feestje 30 jaar Milk Inc. En ik moet eigenlijk Afwasdome zeggen, want dat is de officiële naam. Hij heeft Alex Agnew daar een paar dagen geleden ook een show gegeven. En hij heeft een keer of 20 toch Sportpaleis blijven zeggen. Ja, verandering is moeilijk. Al snap ik hem ergens ook wel, maar goed.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De Missed You Dutchess van Connections.
7: Allee, de US of A.
8: Ja.
7: De moeite zeker.
8: Oh, dat is echt crazy.
7: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
8: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
7: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
8: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
7: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
8: Nee, gemist.
7: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
2: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore. Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
9: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Martin Garrix en Jax en I Told You So. Ik heb het je ook al een paar keer verteld, maar toch, herhaling kan af en toe geen kwaad. Je kan vanaf maandag tot en met donderdag luisteren naar Niet Zwanzen Maar Dansen. Van 11 tot 1 is er Koen, maar van 12 tot 1 komt ook DJ W erbij. En dat zorgt voor een ideale party zo tijdens de middag. Zorgt ervoor dat dat sandwichje of die koffiekoek, als je die nog hebt bewaard van de ochtend, dat die net iets beter smaakt. Of dat smoske natuurlijk. En ja, sommige van die mixen die passeren nog eens terug tijdens de zondag om ervoor te zorgen dat de zondag nog zonniger wordt dan hij op dit moment bij jou daar misschien al is. En dit is zo één van die mixen van DJ W die het verdient om nog eens te passeren.

0: Goldband, dit is voor jou. Ah ja, dit was voor jou natuurlijk. Maar straks, na een uur, komen er nog meer mix van DJ W. Eerst even meegeven dat je 20 minuten kan gaan aanschuiven door een ongeval op de R0, de Brusselse binnenring tussen Weesbeek, Oppem en Leonard.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
8: Herman. Zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
9: Dit is top.

Lost Frequencies. Vandaag is het zondag 11 oktober. En 11 oktober, dat is ook de internationale dag van het meisje. Of korter, Wereldmeisjesdag. Daarin wordt aandacht gevraagd voor genderongelijkheid. Maar meisjes worden natuurlijk later ook gewoon vrouwen. En ik dacht, laten we eens op zoek gaan naar twee tracks waar Girl in verstopt zit voor onze Lazy of Crazy Sunday. Bijvoorbeeld dit hier. Ja, dan kunnen we de stempel opplakken van Lazy Sunday. Ga je vandaag voor een Lazy Sunday, dan moet je dat ook even laten weten via de Topradio B-app. En dan stuur je Lazy door. En dan stem je eigenlijk voor deze Tiny Tempa en Girls Like. Maar ik kan ook gaan voor een Crazy Sunday en dan wordt het dit.

0: Ja, het is toen een dikke hit geworden en we snappen ook helemaal waarom trouwens. En dit is ook een dikke hit trouwens. En of je straks opnieuw passeert, dat hangt eigenlijk van jou af. Dit is Tiny Tempa en Girls Like. Dit is de Lazy Sunday. Onder andere Ivan, het kalmthout, die gaat voor Lazy. Maar daartegenover staat ook Crazy en dan krijg je dit straks. En dat wil dat zeggen dat Beyoncé straks passeert nog voor 1 uur met Who Run The World Girls. Onder andere Kaat Deelze Stockholm, die gaat voor Crazy Because We Run The World. Groetjes Elise en Kaat die onderweg zijn naar de golf. Maar ja, wat vind jij? Laat het maar weten via de app. We make you move.
1: Top! Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Rusten. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een schappen van Royaux.
1: Modu van. Wieder maak je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
5: Eindelijk weer goed slapen.
6: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
5: Gratis?
6: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
7: Macri, waar beter slapen begint.
8: Elke avond pak ik mijn tram 8 en elke keer aan
9: Balieu
8: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachte ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
9: aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

ken je het, dat je een vraag stelt, maar eigenlijk op voorhand weet je al wat het antwoord gaat zijn. Want het ging over dit, hè. Lazy of Crazy Sunday. Dit was de lazy versie Girls Like van Tiny Tempa. Ik kon ook gaan voor Crazy, dan wordt het Run the World van Beyoncé. Ja, ik heb een paar lazy's zien binnenkomen, onder andere Philippe die gaat voor lazy, maar in zijn geval is het vooral omdat hij niet goed in staat is om te dansen, denk ik. Want hij zegt dat hij afgelopen donderdag aan een liesbreuk geopereerd is. Maar beste Philippe, een klein beetje meewiegen met je handen mag ook. Dus ik denk stiekem dat hij ook wel in het crazy kamp zit. Net zoals bijvoorbeeld Jody, Aurélie, zie ik er ook al, Bor en nog een pak anderen zijn allemaal gegaan voor crazy. Dus Beyoncé, doe die ding maar.

Who Runs the World? Oh, voilà. Dit is top. Als Beyoncé zegt, wie ben ik dan om tegen te spreken natuurlijk. En jij hebt daarnet gekozen voor een Crazy Sunday en dat gaat helemaal in orde komen dadelijk na een uur. Want Jeroen is er straks nog eens, net zoals vorige week. Dus heel veel plezier met hem na een uur. Ik heb nog twee tracks voor je. Thomas Gray komt nog langs met Rumors. En ook nog James Hype met Waterfalls. Geniet van de middag en dus vooral van die Crazy Sunday.

0: Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
2: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails. Die reeds een dossier had bij de

0: de jeugdrechter en die van Dergvrees. Justitie is niet geloofwaardig.
1: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parquet onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Peraar.
2: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
1: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
3: En 2 dingetjes waar je maar beter rekening mee houdt. Op de E313 is door een ongeval een file ontstaan van 20 minuten vanaf Massenhoven tot Randst, richting Antwerpen dus. En op de binnenring van Brussel, tenminste tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard, ook 20 minuten.
4: Dit is Top. Jeroen Gorus.
3: Ja, ik had de keuze tussen in slaap vallen in mijn zetel, zoals elke zondagnamiddag, of plaatjes komen draaien. Ja, hier is geen zetel, dus doen we dat maar. Hè. Goedemiddag.

hoorden het net nog in het nieuws van 1 uur. Er is geen plaats in de instellingen. Gelukkig is hier altijd plaats. Iedereen is welkom. Zelfs ik mag hier zitten vanmiddag. Ter vervanging van Kurt, heb ik begrepen. Want dit is normaal zijn plekje. Maar Kurt zat net voor mij. Dus ik kan niet meer volgen. Maar het is allemaal niet belangrijk. Als we ons maar amuseren.

kenmerkende stem van Sam Smith. En ja, The Way of Working, zoals Calvin Harris dat nu eenmaal doet in Desire. Deze zondagmiddag, enfin, de eerste uur toch al, meer mag ik voorlopig nog niet verklappen, gaan we opfleuren met de muziek van onder andere Kangs, klassieker van Missy Elliott, Joel Curry en Bob Sinclair zijn er ook allemaal bij. Maar nu Marshmallow. Ja, dat zal redelijk bescheiden zijn op dit moment.

0: gesteld voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
4: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Glockenbach en Callum Scott en Collide.
1: Topsport.
0: Ja, dat ook een beetje in toog houden natuurlijk. Want straks vanaf 2 uur wordt er gereden Formule 1 in Singapore. De Grand Prix daar. En ja, het is Max Verstappen die weer in pole positie staat. Over enkele minuten wordt er trouwens ook gevoetbald tussen Standard en Charleroi. Die doen het allebei redelijk goed in het klassement. Dus dat zou wel eens spannend kunnen worden. Ja, en die Waalse derby die is altijd een beetje spannend. Zeker voor de ordendiensten. Maar dat zou vandaag best wel eens kunnen meevallen, want ze spelen in een leeg stadion. Dat heeft natuurlijk te maken met eerdere rellen en dergelijke. Maar dus, ja, redelijk rustig, denk ik dan. Mocht daar toch iets gebeuren, zelfs als er een gootje valt, houden we je daarvan op de hoogte. Dit is Missy Elliott, die klassieker die ik je beloofd had. For My People.

0: Ja, origineel eigenlijk een dingetje uit de jaren 80 van een groepje dat zich New Shoes... Klinkt een beetje als nieuwe schoenen, maar het werd helemaal anders geschreven. New Shoes was I Can't Wait, dus deze keer de versie van Bob Sinclair en Kaisha. Ja, en I Can't Wait, als je nogal van het ongeduldige type bent, dan moet je niet naar de E313. Door een ongeval staat er een file, en dat op een zondagmiddag, van een half uur tussen Massenhoven en Ranst in de richting van Antwerpen. En verder ook nog wat vertraging op de binnenringen van Brussel door een defect voertuig tussen Wezenbeek en het Leonard Kruispunt. Een kwartier vertraging.
1: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: NMBS! Yes!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
8: Info op telenet.be.
9: En wel, ik ga eens gaan kijken.

Ja, ik overdrijf niet als ik zeg dat hij al een hele lange tijd meedraait hier. Another N54 Ultra and Talk to You. Straks, de Britse DJ en producer die behalve een wereldster geworden is, ook een echte bodybuilder ooit was. Ik lees hier in zijn biografie dat hij ooit een professionele bodybuilder was. Weet jij dan meteen over wie het gaat? Ja, misschien wel. Ik wist het niet, maar goed, de oplossing hoor je zo meteen na Mojo.

0: Mojo van lang geleden, 25 jaar om precies te zijn. Ja, dat is wel al even. Lady, hear me tonight.
1: Yes.
0: En de ladies die zullen misschien nu net wat scherper luisteren. Misschien vind je dat allemaal niet belangrijk. Maar ik heb het daarnet verklapt dat ik iemand ging draaien. Die behalve heel bekend ook een professioneel bodybuilder was. En zelfs, ik ga het nog interessanter maken, fitnessmodellenwedstrijden heeft gewonnen. Dat wist je misschien nog niet, tenminste, over deze Joel Curry.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
6: Santos heeft een te gekke actie.
7: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info.
9: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
10: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
11: Luister op Schaamteloos.

0: Het zijn eigenlijk twee nummers van Elton John die hier gerecycleerd worden. Ja, recycleren, goed voor het milieu en in dit geval ook voor de portemonnee van Elton John en Dua Lipa. Cold, cold heart. Als je regelmatig luistert op zondagmiddag, dan weet je dat we hier ook regelmatig in de mix gaan. Gaan we nu doen en beginnen met de jeugd van tegenwoordig.
1: Props voor de huisrokken.

0: Voilà, je ziet het, de top die gaat gewoon keihard door, ook op een zondagmiddag. Blijf bij ons. Straks nog een paar van die momentjes dat we keihard in de mix gaan gemaakt door DJ W. Yes. En nu nog richting 2 uur met de Bingo Players.
1: Dit is top.
0: Cry just a little.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Eindelijk weer goed slapen.
2: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
1: Gratis?
2: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
1: Macri, waar beter slapen begint.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB+ en de Topradio BE-app.

0: Goedemiddag. 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
1: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
0: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perard.
2: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
3: En 1 file om rekeningen mee te houden, dat is op de E313 richting Antwerpen. Door een ongeval toch een half uur file nog altijd hoor. Tussen Massenhoven en Ranst.
4: Dit is Top. Jeroen Gorus.
3: Ja, ik ben de hele zondag namiddag bij je tot 5 uur, tot de Global Dance Chart weer begint. Nu met Troye Sivan en Rush. Goedemiddag.

Ja, als je een beetje een movie lover bent, dan ken je hem misschien van zijn rol in X-Men Origins Wolverine. Hij heet Troy Sivan. En dan zou je denken, die naam heeft hij natuurlijk gekozen. Troy, omdat hij ooit eens in de voetsporen van Brad Pitt wil trainen. Nee, het is zijn echte naam. Dus, ja, het stond een beetje in de sterren geschreven. Troy, het zou misschien wel goed afgaan. Hij boekte ook groot succes als zanger. Dat mogen duidelijk zijn. Hebben we hier weer gehoord met die I Feel The Rush. Deel 2 is ondertussen begonnen. Heel goedemiddag, zondagmiddag. Met veel muziek. Zometeen Jonas Blue. Dit is een nieuw gedoe van de Purple Disco Machine.

Maar ondertussen zullen ze elkaar toch wel wat beter kennen, denk ik dan. Want ondertussen ook al bijna 10 jaar oud, deze Perfect Strangers, Jonas Blue en J.P. Cooper. Ja, nog een opmerkelijke sportdingetje, want straks om 3 uur begint het Belgische crossseizoen. Gisteren was er nog de ronde van Lombardije. Die mensen hebben ook geen dag rust eigenlijk, die wielrenners. Straks dus het crossseizoen. Een opmerkelijke editie, want de winnaar daar in Dendermonde krijgt als prijs 100 kilo. Ja, die voelt het al aan zijn maag. 100 kilogram mosselen. Ja, het maakt niet uit wie er wint, als het maar iemand is met heel veel vrienden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak. Maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed.
6: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
9: I can help.
8: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
11: Heurman. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Ramen, deuren, veranda's?
14: Reinaars Aluminium.
15: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Klinkt natuurlijk een beetje raar voor een gloednieuwe nummer, maar goed. In het kader van de geschiedenis. Albert Kay heet hij. Ja, op zondagmiddag gewoon wat nieuwe muziek ontdekken. Dat doe je hier bij Top. Yesterday, zo heet het. Ondertussen wordt er gerust in Standard Charleroi. Daar is nog niet gescoord in dat lege stadion. Ze hebben wel degelijk gevoetbald, voor alle duidelijkheid. Maar het is nog altijd helemaal 0-0. Dus ja, het zal moeten gaan gebeuren in die tweede helft. Ja, ik weet niet waarom. Er is niet gescoord en Justin Bieber voelt zich daar blijkbaar een beetje verantwoordelijk voor. Die zegt, sorry, oké, geen probleem hoor. Dat is niet

0: Is it too late now to say sorry? Het is nooit te laat om berouw te tonen. Justin Bieber. Bijna 2:30. Ja, en ik moet mij al helemaal niet schuldig voelen, want ik heb wat goed nieuws. Die file op de E313 is zo goed als, om niet te zeggen, helemaal verdwenen. Nog een klein restantje op de E34 tussen Lille en Zoersel. Dat is dus komende vanuit Turnhout bijvoorbeeld, richting Grans, richting Antwerpen. Daar verlies je nog een tiental minuten, maar dat is het.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel op onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella. Tella me caramel frappissimo al pistacchio me crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

heel even in space. Ja, zo klonk het toch op het einde van dit blokje. Niet zwanzen, maar dansen. Ja, dat is voor ons het teken om even onze klep te houden en te genieten van de mix. Ja, wat doe je anders op een zondagmiddag? Dat is eigenlijk een goede vraag. Wat doe je op zondagmiddag? Dat is niet zo'n namiddag dat je altijd hetzelfde doet. Maar er zijn wel mensen die dat perfect kunnen invullen. Mabel bijvoorbeeld. Je moet maar eens goed opletten.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD 2026 via bild.living.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-build computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
1: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bild.living.
5: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
6: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
5: Ook elektrisch?
6: Dat zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
5: En de inrichting?
6: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
5: Alles op één plaats?
6: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
7: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.
8: Beleef bij top. The sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

horen we natuurlijk niet graag. Er zijn hier Sad Girls. Ja, tenzij dat een goed ding is natuurlijk, want dat zou ook kunnen, tenminste als we de Swedish House Mafia mogen geloven, want die zeggen nog altijd, happiness is so sad. Gaan we zo meteen draaien, na Years and Years, dit ken je wel, The King.

Je mag alle moeite van de wereld doen om deze titel te begrijpen, maar volgens mij is het voer voor psychologen of zoiets. De Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad. Vraag me af of het omgekeerde ook waar is. Waarschijnlijk

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
1: Het is 3:00, dit is het nieuws.
2: Een goedemiddag. In Brussel is de klimaatmars aan de gang. De actievoerders eisen dat er meer geld en aandacht gaat naar de klimaatopwarming. Journaliste Rosalie Pieters is ter plaatse.
3: Volgens de organisatie waren er bij de vorige editie 30.000 deelnemers en ze verwachten er dit jaar meer. Want ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte.
2: De politie en de organisatie hebben wel maatregelen genomen na de vakbondsbetoging afgelopen vrijdag in Brussel om te voorkomen dat relschoppers zich mengen onder de betogers. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige gebeurde dat tijdens een straatrace. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd. Een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. En ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met een vervormde stem.

0: De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
1: Dit is Top! Jeroen Gores.
2: Dankjewel en ook een update wat het voetbal betreft. Charleroi staat voor, het is 0-1 tegen Standard. Nog een dik kwartier daar. Goedemiddag.

Jongens, jongens, wat is dat hier vanmiddag toch? Happiness is so sad. We hadden de sad girls. En nu cry just a little. Ja, daar moeten we wat vrolijkheid tegenover zetten. Die komt er zometeen met Farruko en eerst met Armand van Helden.

Ja, hier en daar zijn er mooie zonnige perioden te zien vanmiddag in het land. En ook op de radio schijnt de zon duidelijk. Met Farruko en Peppa's. Heb je trouwens die vooruitzichten al gezien voor de komende week? Ja, het wordt weer wat zachter. De lente gaat beginnen volgens mij, hoor. Ja, pas maar op. Dit is Martin Garrix.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dat gaat lukken.
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: Ja, dat is oldschool top. Waar hoor je dit op een zondagmiddag? Stukje niet zwansen waar dansen. En morgenmiddag natuurlijk nieuwe porties bij Koen. Tussen 12 en 1. En ondertussen hebben we hier ook het einde van die voetbalmatch kunnen meepikken.
1: Topsport.
0: En het is 0-1 gebleven. Standaard tegen Charleroi. Charleroi doet goede zaak. Natuurlijk komt virtueel in de top 3. Maar straks spelen ook nog, ja, vandaar virtueel, een Union, tenminste tegen Leuven. Westerlo tegen Antwerpen en KV Mechelen tegen STVV vanavond. En vooral KV Mechelen kan wel wat puntjes gebruiken. Hè. Die staan helemaal onderaan. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. The Second Voice.

Bass Persuade, zo heet het. Komt uit het gelijknamige album. En dat is ondertussen al het 10e album van Miley Cyrus. Maar dat is misschien nog het meest opmerkelijke. Je hoeft niet meer Miley Cyrus te zeggen, heb ik opgemerkt. Het is gewoon Miley. Punt. Ja, dan behoor je tot de grote, hoor. Als je alleen maar de voornamen nodig hebt om precies te weten over wie het gaat. Of ken jij een andere Miley misschien? Enfin, vanaf nu laat ze die familienaam vallen. Waarom zou je ook? Madonna en Prince, om maar een paar te noemen, die hebben ook...

0: Hallo, mijn moeder van bedrijfswagen inrichting. Ja, madame. Rusten. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstook het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
0: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
4: Santos heeft een te gekke actie.
5: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
6: Check santos.be/schoenen voor meer info.
7: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
8: Eindelijk weer goed slapen.
9: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
8: Gratis?
9: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse en maak kans om je aankoop terug te winnen.
10: Macri, waar beter slapen begint.
11: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
12: Bozar.
11: Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam
12: als een koning op zijn troon.
11: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
12: ULB.
13: Allee, tot straks, hè, mama.
11: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
14: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be. Bij Top gaat je middag goed voor.

Make You Move. Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.

As we speak zie ik hier het zonnetje vrolijk door de ramen piepen. Dus misschien daarom dat we dit soort zomerse bommen op je blijven afvuren. Ook de oudste plaat in het programma vanmiddag. Al sinds 1993 draait hij hier vrolijk mee. Ik raak niet afgezaagd op een of andere manier. Café Del Mar, Energy 52 en natuurlijk bij Top. Ja, ik zei het daarnet al, de vooruitzichten zien er niet slecht uit eigenlijk voor de komende week. Maar als je toch de zon te hard mist, kan je ook je tekort aan vitamine D bijplakken. Dat is blijkbaar een nieuwe hype, tenminste. Een wat? Een hype dus. Je vindt online gewoon vrij verkrijgbaar, zonder voorschrift van meneer de dokter. Ook bij de bekende verkoopkanalen kan je online pleisters kopen die vitamine D tekort beloven aan te vullen. Ook vitamine C, B12, magnesium, antistresspleisters, dopamine, noem het allemaal maar op. Stel je nu voor dat je dat allemaal tekort komt. Waar moet je het nog plakken op den duur? Ja, en uiteraard hebben heel wat dokters daar hun vragen bij. Want is dit een medicine? Denk het niet.

Ja, en ondertussen is die Grand Prix van Singapore ook afgelopen. Echt spannend was het niet, moet ik zeggen, want Max Verstappen die heeft gewonnen en die reed gewoon vanaf het begin tot helemaal op het einde aan de leiding. Dus niemand die hem kon pakken. Max Verstappen, het is trouwens de eerste keer dat hij die Grand Prix van Singapore op zijn naam schrijft. 29 jaar, maar jong jongen, wat een palmares heeft die kerel het toch al. Enfin, hij heeft alweer gewonnen, dus dit zal hij wel geroepen hebben.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit hoor je op Top Retro

0: Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
2: En zo is het bijna 4 uur. Update van het nieuws.
3: Goedemiddag. Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
4: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parquet doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid gevoel aan het voeden is.
3: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. De eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Petsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Dit is Top! Jeroen Gorus.
2: Oké, Nederlander dus die daar gewonnen heeft en ook 100 kilogram mosselen. Ja, die mosselen naar hier importeren was dus niet nodig geweest eigenlijk.
0: Top!
2: Even goed daar kunnen laten.

Kygo en Max McNone. Ik denk dat ik het zo moet uitspreken. En Take Me Back. Ja, ze hebben mij inderdaad nog eens teruggenomen. Dus vandaar ben ik nog een uurtje bij jullie tot aan 5 uur. Tot als de Global Dance Chart weer begint. Want daar zitten jullie natuurlijk allemaal op te wachten. Enfin, dat heeft Koen mij toch...

Als die twee een fluit bovenhalen, hou je dan maar vast. Jax Jones en Callum Scott en... Oh yeah, The Whistle. Zullen we nog eens wat recente muziek bovenhalen? Een man die zichzelf Silva Bampa noemt. Hij heet eigenlijk Harry Eagle. En dan vraag ik mij soms af, waarom heb je voor die artiestennaam gekozen? Want ja, Silva Bampa, het is alles behalve een bompa, is amper 25. En eerlijk gezegd, ik vind Harry Eagle al showbiz genoeg. Enfin, ik had dat niet veranderd als ik van hem was, maar ik ben hem niet natuurlijk. Enfin, Silva Bampa, dus moeten we zeggen, on tonight.

0: Ondernemen stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
1: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

denk dat ik niet overdrijf als ik zeg een van de vreemdste plaatjes van de afgelopen maanden. Want wat wordt er hier nu eigenlijk gezongen? Geen mensen die het weten. Zouden ze het zelf weten? Dat is maar de vraag. Jugal en Salto en Jamaican. Bam Bam. Ah, die ken ik wel, Bam Bam. Eentje van de Flintstones, zeker. Dat zou ons te ver leiden. Zullen wij nog een keer lekker zwansen? Dansen natuurlijk. En niet zwansen. Zometeen naar Martijn Solveig. Zo is het.

0: Maria. Hoppa.
1: Ja, word ik niet beu dit. Om een of andere reden. Ja, omdat het gewoon zo goed is, hè. Blackpink en Jump. Dan nog een kleine update van
2: topsport.
1: Van de topsport, ja, die zijn we toch in doorgaan te houden. Op dit moment spelen Union en Leuven tegen elkaar. Het is, dat moet je even weten, 5 jaar geleden dat Leuven nog eens gewonnen heeft van Union. En blijkbaar zijn ze van plan om daar vandaag verandering in te brengen. Want ze staan 0-1 voor.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar?
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Hij is nog altijd mega actief, Bruno Mars. Maar de laatste tijd brengt hij wel allemaal behoorlijk rustige dingetjes uit. En je weet, bij Top mag het een beetje vooruit gaan. Ja, voilà. En misschien inderdaad kon dit programma wel een beetje finesse gebruiken. Dat wil zijn, dankjewel daarvoor. Bruno Mars en Cardi B. En finesse. En je weet, tussen de muziek door, gezellig op zondagmiddag, houden we je op de hoogte van de belangrijke gebeurtenissen in de wereld. En in dat verband kan ik je mededelen dat de spaghetti saus van Dirk klaar is. Hij heeft een foto doorgestuurd. Maar dat ziet er goed uit.

0: Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD2026 via BILT.living.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
1: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Zeg Ludo, wat zou nu de beste camionet zijn voor mijn zaak?
9: Ah wel, ga een keer naar Venlab. Daar kun je de modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat Professional vergelijken.
8: Ook elektrisch?
9: Dat is zeker dat. En adviseurs bekijken wat fiscaal het interessantste is voor jouw zaak.
8: En de inrichting?
9: Daarvoor staan de 16 partners klaar.
8: Alles op één plaats?
9: Ja, op 23 en 24 oktober bij Imacar in Sint-Niklaas.
10: Vanlab, het bestelwagen-event voor ondernemers. Schrijf je nu in op imacar.be.

En kijk, daar was Jonas Blue weer. Ja, we hadden die een tijdje moeten missen. Om het woord lui niet in de mond te nemen. Ja. Hij brak een tiental jaar geleden door. Ken je nog wel die Fast Car van hem? En dan ja, was er helemaal op het einde van het reeksje platen deze Edge of Desire van pakweg een jaartje geleden. Maar daarvoor was het alweer 4, 5 jaar geleden dat hij van zich liet horen. Allee, blij dat hij terug wakker geworden is.

je moet zo niet aan jezelf twijfelen. Am I wrong? Denk het niet, hè. Niks mis mee met deze Fallen Wadad, Nico en Vincent Altigo. How I Feel, zo heet het eigenlijk helemaal officieel. Puntjes op de i. Zondagmiddag, bijna 5:10. Ja, dat kan wel eens gebeuren, hè, dat je het op zo'n luie zondagmiddag de tijd uit het oog verliest. Dus ik dacht, ik zeg het even, weet je,

snelheid vooruit dan. Vertrek dan, hè. I gotta run. Ach, IPFR moet er vandoor. Ja, ik ook eigenlijk, dus... Dat is geen enkel probleem, want goed gezelschap tenminste gegarandeerd. Straks is er... het is de lijstjesavond op zondag bij Top. Hè. Straks is er nog de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe na 7 uur. Maar eerst natuurlijk de hits from all over the world. De Global Dance Chart met Koen. Wij horen elkaar.

Face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam.

0: Xerius. Start nu en krijg 111 euro KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Dit hoor je op Top Schaamte.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedemiddag. De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden, zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkamp heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
1: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
3: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
1: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
4: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstoffen.
1: Ex-radiomaker Sven Pichal krijgt bedreigingen naar aanleiding van de documentaire reeks Het Bestaat, dat zegt zijn advocaat. Hij vraagt daarom dat Pichal onherkenbaar in beeld komt in die documentaire en met vervormde stem. De documentairemakers gaan daar ook op in. De reeks gaat over seksueel kindermisbruik. Er was veel rond te doen omdat in de derde aflevering ook daders aan het woord komen, onder wie dus Pichal. Die aflevering is nog niet uitgezonden. De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brand de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

0: En laten we beginnen met het begin en dat is misschien gewoon even kennismaken. Koen van der Sloten, aangename kennismaking.
1: Hij is ook echt een papichudo, omdat hij gewoon zo kan, goed kan praten, goed kan babbelen. Een blitse boy, hè. Komt eraan met zijn mooie krulletjes.
0: Ah, dat laatste gaat niet over mij. De andere dingen wil ik nog in het midden laten. Nee. De GDC 40. Hoe klonk deze lijst vorige week?
2: Number 3.
0: Kygo en Take Me Back.
2: Take Me Back. Number 2.
0: Swedish House Mafia met Licky Lee.

9 weken bovenaan, Yugel Moving to the Sun. Ik ga dat nu toch even opzoeken. Wat is een Papi Chulo? Ah nee, dat zal niet over mij gaan. Nee, oké, zo wat. We gaan beginnen aan de nummer 40 met Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight.

Het was opnieuw een spannend momentje afgelopen week tijdens de DJ Mag Top 100. Want opnieuw op het podium, helemaal bovenaan, de beste DJ ter wereld, David Guetta, in de DJ Mag Top 100. We gaan hem nog eens draaien met Morten.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
0: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
4: Oei, wat is er?
2: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
4: Oei?
2: Ja, wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Herman, zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Herman Deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: De Mystery Dutchess van Connections.
16: Zeg, de USOV. Toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
17: Tju, dat heb ik gemist.
18: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
19: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
20: Allee, ja, ik kook er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
19: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
21: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
22: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
21: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
22: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
21: Ramen, deuren, veranda's?
23: Reinaars Aluminium.
22: Vind je vakman op reinaars.be.
24: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
25: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
26: NMBS! Yes!
27: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
0: En het is snel klaar. Dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het

Ben jij iemand die een beetje last heeft van anuptafobie? Dan heb je last voor te veel verrassingen, dingen die je niet helemaal in de hand hebt. Wel, dan kan ik je een kleine tip geven. Globaldancechart.com of de Topradio BE-app kan je het allemaal volgen. Zoals dit nu.

0: Ben jij iemand die bekend wil worden? Sommige mensen hebben dat op hun bucketlist staan of life goals dat ze effectief willen kunnen afvinken. Wel, luister dan eens naar Martin Garrix.
1: Nu alles wat ik doe, dat wordt gewoon gefilmd en dat komt teruggevat. En dan, het ding is, ik moet altijd gewoon uitkijken. Het is niet meer dat ik in centrum Amsterdam in mijn onderbroek over de gracht heen rijd.
0: Maak je geen zorgen, Martin Garrix. Ik heb nog nooit beelden van jou gezien waarvan ik denk, oei oei oei. Madonna daarentegen, die kan er wel wat van. Dit is Bizarre.

0: Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentsehefdrucks.be.
1: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
4: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
5: Check santos.be/schoenen voor meer info.
4: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.

Als jij een Cheerio bent, dan ben je een fan van Ed Sheeran. Ik heb dat even moeten opzoeken, want ik wist dat zelf niet voor alle duidelijkheid. Maar als je een fan bent, dan wist je misschien het volgende nog niet. Want wist je dat Ed Sheeran een fitnessboy is? Dat zegt hij zelf. De afstand die hij moet afleggen tussen zijn studio en de koelkast. Voor hem is dat fitnessen. Ofwel heeft hij een heel groot huis, ofwel is hij heel lui. Maar goed, ik wil geen Cheerio op mijn dak, dus snel muziek. Dit is Calvin Harris met Jazzy.

0: is nog niet afgelopen en ik beloof je dat we zometeen de 20 beste heel snel gaan laten komen. Even snel bijna als deze Spaanse onverstaanbare commentator.
1: Messi. Immens Messi. Ankara Messi.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Dit hoor je op Top Retro Arena.

0: classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
2: Een goeie avond. De sfeer bij de

0: Begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers. Ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden. Zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Peterkem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
0: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
2: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
0: Dinsdag wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen. Maar de kans is klein dat hij die deadline zal halen. In Brussel stappen tienduizenden mensen mee in een klimaatmars. De politie spreekt van 45.000 betogers. Volgens de organisatie zijn het er zo'n 60.000, dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen van kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
0: De Amerikaanse president Trump kondigt een energiewapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij nog felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. En wielrennen, de Noor per strand Hagenes heeft Parijs-Tour gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. En Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de snelste. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
4: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloten. Top. We make you move. Dit is Top. We make you move.
5: En dan moet ik even het licht gaan uitdoen. Eve komt eraan, Meet Me in the Dark.

0: Bebe Rexha, ik dacht, die heeft al alles gedaan in het leven wat ze wil doen, maar dat is niet helemaal juist.
1: I am from New York City and I would love to do Madison Square Garden and I've been nominated for 4 Grammys and have never won. And I want to see more of the world and build more of my fan base.
0: Even samenvatten, ze wil eindelijk eens een Grammy kunnen winnen. Een nominatie, dat heeft ze al heel vaak gehad, maar ze wil het eindelijk eens kunnen binnenhalen. En ze wil ook heel veel op vakantie kunnen. Oh ja, en de

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi. Altijd slim.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58 of boek een van de andere bestemmingen met korting.

Dat hij muziek kan maken, dat weten we. Dat hij muziek kan mixen, dat weten we ook. En dat hij geweldig mooi kan zingen, dat zijn we de afgelopen maanden te weten gekomen. Dit is Martin Garrix.

vorige week uit het niets binnengekomen op 16 en in de tweede week op 11 beland. Het blijft goed gaan met deze. Troye Sivan met Party op nummer 11 in de GDC 40. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Kygo, Take Me Back. Number 2. Swedish House Mafia met Licky Lee. Number 1. Al 9 weken bovenaan Hugo met. En we gaan daar niet flauw over doen, maar het mooiste moment komt dichter en dichterbij. De GDC 40 in het weekend van top met de nummer 10. Dit is Silva Pampa, On Tonight.

0: Ik zou dit weekend tijd willen maken om even het dossier te openen van Mau P. Want heel veel mensen zijn tegenwoordig aan het roddelen over Mau P. Want ze zeggen dat hij zijn muziek niet zelf maakt. Dus we gaan hem vandaag ook even aan het woord laten wat hij daarop te zeggen heeft.
1: Listen up. Y'all be talking about some shit like... Ooh, Mau P is a ghost producer. He didn't make this himself. Oh, does that well? I've been doing this since I was 10. All right? So, y'all just can't believe that I look cute and I make my own music. That's what it is.
0: Voilà, c'est. Dat was de beklaagde met zijn verdediging en het volk zal nu oordelen. Alhoewel, misschien moeten we gewoon beginnen met zijn track spelen als het zijn track is.

blijft altijd wat gokken, maar ik heb wel het gevoel, en je moet er altijd mee opletten, dat dit wel eens een toekomstige nummer 1 zou kunnen worden. DJ Goya met Mi Chico in de GDC 40 uit Roemenië vandaan. Helemaal op weg naar de nummer 1 plaats. Maar goed, zover is het nog niet. We gaan nu genieten

0: Swedish House Mafia. Ja, het is gedaan. Ik heb gedaan. En Licky Lee, dat was Happiness is So Sad. In de 9e week op 2 blijven staan. En dit is dan het momentje dat we te weten komen of ze van 9 weken naar 10 weken op 1 gaan. Als je de laatste 20 minuten geluisterd hebt, ja, dan zou je het al kunnen weten. Ze gaan de dubbele cijfers mogen bovenhalen voor deze YouGov en Ultra Naté. Helemaal bovenaan, 10 weken op 1. Dit is Moving to the Sun.
1: Number

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE app.
1: Top headlines van 7 tot krijg van Bart. Goedenavond.
2: Goedenavond. Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
2: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee-Leuven. Union zakt zo naar de vierde plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrenner de Noord-Perstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op een kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de tweede plaats. De Fransman Christophe Laporte werd derde. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Korsus en Joran Wiseuren.
4: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
2: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
0: Christophe Abs.
1: Met Paul Kalkbrenner en Stromae dit uur. Kussens wat klaar. Ook Groovesong komt voorbij met Iceberg en Tiesto. Die mag starten. Zijn Flight 643.
0: Top 1000 Shuffle. Is top.
5: We make you move.
0: 997.
6: Your attention, please. All passengers for flight 643, destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

En die 643 is niet zomaar een willekeurig getal. Hè. Het getal verwijst rechtstreeks naar vlucht KL-643 van de KLM. De vaste vliegroute is dat van Schiphol-Amsterdam die naar New York JFK gaat. Een route die Tiesto in zijn begindagen naar Amerika alsmaar vaker moest vliegen. Weet je dat ook meteen. Jij luistert Dance Top 1000 Shuffle, de tracks uit dat lijstje van de Dance Top 1000, maar compleet in willekeurige volgorde met Next in Line. Groove Zone, Eyes by 497.

Avond bij Top. De Dance Top 1000 Shuffle. Oh, yeah. Top 1000. Top. We make you move. 366.

2003 blies de Nederlandse Marco V nog de track Nieuw Leven in met de WeWork Loops and Things Relooped, die daar ook een gigantische clubhit mee scoorde in de vroege jaren 2000. Maar ik haalde het origineel nog eens boven van de Duitse Jens. Zeg aan een dikke proficiat voor DJ Maton. Zij wist een re-entry te maken in de toch wel prestigieuze DJ Mag Top 100 afgelopen week. Op plek 92 staat ze dus tegenwoordig. Maton, Girls Just Wanna Have Fun, 973.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Dit is de Dance Top 1000 Shuffle 957.

In maart van dit jaar, op zijn 41ste verjaardag, stond hij voor het eerst in 3 jaar nog eens op het podium. Hij zong toen met de rapper Orelsan mee in de ING Arena in Brussel. En op 9 november komt Taflo met haar nieuwe album naar Vorst Nationaal. En wie weet, misschien springt Somai daar dan opnieuw op het podium om de vleug te brengen waar ze samen hebben aangewerkt. Je hoorde Somai met Paul Kalkbrenners en Kussus Waclair in de Dance op 1000 Shuffle hier bij Top. Marlon Hofstad nu, It's That Time, door de vingers van DJ Fischer. 331.

nog maar 3 dagen sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Naast zijn DJ-sets is hij tegenwoordig een fulltime biologische boer in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer hij dus niet achter de draaitafels in Ibiza staat, zit hij dus gewoon letterlijk op de tractor in van die Groove Armada Boys. Je hoorde My Friend. Zeg, Jamie Jones, die zit nooit stil. Achter de schermen heeft hij onthuld dat er voor 27 gloednieuwe muziek aankomt met zijn liveband Hot Natured en dat hij werkt aan een uniek geheimzinnig albumproject in samenwerking met een klassiek orkest. My Paradise, Jamie Jones, 943.

DJ Antoine staat al jaren bekend om zijn liefde voor extreme luxe, snelle auto's en champagne. Het is een succesvol zakenman. En nog steeds toert hij rond, hoor, maar voor de centen hoeft hij het alvast niet te doen. Welkom to Saint-Tropez. En zo is bijna 8 op deze zondagavond met top headlines zometeen. Tales of DJ Philip en Moments 866.

de Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top!

0: aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers zeker 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. En Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Oud-Heverlee Leuven. Unionspeler Camille van der Perre.
1: Ondermaatse eerste helft, denk dat we daar eigenlijk de wedstrijd uit handen geven. We kwamen tekort in de duels, tweede ballen, kwaliteit aan de bal. Dus ik denk op basis van de eerste helft dat ik de punten heb verloren.
0: Union staat nu vierde op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
2: Christophe Aps. De Nightwind op zondagavond van Kerok, helemaal dance op 1000 getint is dat samen met Noemka en House of Doom. En nu DJ Keuze de kop eraf met Pick Up.
3: Top 1000 Shuffle. Stop. We make you move. 889.

was jarenlang het absolute geheime wapen tijdens de livesets van DJ Keuze. Het kon echter lange tijd niet officieel worden uitgebracht, omdat de rechten voor de vocale sample de stem van Solik en de Gladys Knight uit het nummer Neither One of Us aanvankelijk niet werd vrijgegeven tot in 2018 zelfs. Je hoorde Pick Up. Felix nu, Don't You Want Me, 873 in de lijst. Goedenavond, jij luistert Dance op 1000 Shuffle. Van top!

Ik denk dat degene die de vocals heeft ingezongen aanvankelijk geen idee had dat hij zo'n wereldhit aan het inzingen was. Tot nu toe zelfs. Jij als ouder kent dat ongetwijfeld ook. Onlosmakelijk verbonden met de filmfranchise Madagascar. Toen ingezongen door Sacha Baron Cohen als King Julian, weet je nog. I like to move, it's real to real. Zeg, wat denk je? Tijd voor een Harlem Shuffle 862.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Top! Dit is de Dance Top 1000 Shuffle.

Was destijds een van de paradepaardjes van de legendarische Belgische club Atmos. Hè. Nunca en House of Doom. Pat Crimson, zangeres Shauna en danser Shane. Dat is nu eens echt nostalgie. Het succes van Nunca was intens, maar bijzonder kort, omdat Patje destijds besloot om alles achter te laten en naar Ibiza te verhuizen. Gaat ook nu met de Night Train 798.

Khaled, c'est la vie. Ik heb voor jou een van de meest elegante hoofdstukken uit de Franse housegeschiedenis. DJ Sinclair en zijn Lovely Flight. Die krijg je zometeen 729 naar DJ Sammy. En dat zo schone heaven op 796. Top!

werd ooit nog gebruikt als achtergrondmuziek in een zeer populaire tv-reclame voor Tampax tampons. Echt waar. Dr. Alban en It's My Life. Stop, dance with me, let's go, just breathe. Dan weet jij meteen dat ik deze heb ingestart. Hè. Kevin De Vries, 753. Stop.

Astroline en Feel the Fire. De fire van al die plaatjes uit de Dance Top 1000 helemaal geshuffeld tot middernacht. Als je de radio bij je hebt vanavond, dan zit je sowieso goed. De Key the Secret, die krijg je nog van mij. 668.

0: Wil je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
1: De Wever herhaalt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij niet op de hoogte is van een zogenaamde energiewapenstilstand met Rusland, maar dat hij er wel klaar voor is. De Amerikaanse president Trump had dat bestand aangekondigd. Volgens hem stemmen Rusland en Oekraïne ermee in om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky zegt wel dat als Rusland akkoord gaat, Oekraïne zich er ook aan zal houden. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.